0: graag betrokken bij ons hulpprojecten. Ga besoek gerust ons jouw stasie hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jij een verschil kan maken in anderse levens. Voor enige skenkings of bijdrage, contact Debbie gerust op joustasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste bij www.joustasie.net. Jij kan een verschil maken. Kom ons helpen om ander te helpen. Jouw stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies.

0: car, no whole speaker is. Maar jij kan myself loop, kijk. Q4 garage label weg, stuk lang. Hij lijkt zo lekker, want hij maakt zo lekker.
1: Die jouw stasie Top 40, elke zaterdag 9 tot 12, op die stasie waar jij zaak maakt.

Breng mij gewer. Breng mij dochter elkaar in kersie. Ik heb wakker gelegen. En jouw schrift is gehouden.

Zij voet die zusjes is een mannen zal weer in die tronk. Gevang met de zon zo dik soos een Miliese stronk.

0: Sua Big Country Net Radio.
1: Amber vergeet ek om vir jou te laat weet dat dit tyd is vir jou country klanke. Kenny Rogers, Islands in the Stream, Carly Pierce met Cowboy Take Me Away, en dan Randy Travis met Forever and Ever, Amen.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel. Jou een-stop hardewarewinkel.
2: Jou stasie.

0: ons die warm, vuur warm.
1: Dit is natuurlijk die Campbells daar met O-Yvonne, soos jou naam Yvonne is, is daar en ek is speciaal vir jou. Nou raad, ek het so'n bietjie op die internet gaan krap, en kyk, wat is die mees betaalste voertuig in die wereld? En ek het hierop iets afgekom, en ek weet hierdie Mercedes-Benz Goldwing, of nie Goldwing, jy heet, Goldwing is een motorfiets, waar is ek nou? Maar daar is soveel mense daar buitenkant wat waarde van, ek praat nou van een standaard voertuig, nou jy krij mense, vooral in Dubai, daar is een nou wat sy hele motor vol diamante gaan sit. Nou op so'n vlak gaan dit natuurlijk een baie groter inkomste genereer as jy die voertuig verkoop, as iemand het verkoop, maar ek praat van een standaard voertuig. Nou die meeste wat al ooit betaal is vir een voertuig, in die wereld, the most expensive vehicle ever sold on earth is the 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Unleaded Coupe. Dis die een met die twee deure wat so opgaan soos vlerke boontoe. En it was sold for $143 million. Mense, wat se geld moet jy hê om een voertuig vir die geld te koop? So, for the production vehicle, the title belongs to Rolls-Royce, La Rose, en Neuer Droptail. Hulle prijs is omtrent $30 million. Maar hierdie specifieke ene van 1955 het gegaan vir $143 million. So, yes, dat die. Ja, detail sold at a private auction in Stuttgart in 2022. Only two prototypes were ever built, featuring a 3-liter engine capable of 180 miles per hour. It was kept by Mercedes-Benz until being sold to a private collector. So daar het jy dit. Kan jy vir jouself dink? 143 miljoen rand.
2: Now you know. What?
1: Nou ja toe, ons is amper op die naweek, net voor die laaste een van die maand. Volgende naweek is natuurlijk die 1 augustus saterdag, so die laaste dag van hierdie maand val op een vrijdag, so jy dan maar so bietjie van die maand oor, as het kom by vakantie hou, of naweek hou, om ons het te stel. Maar kan jy geloof dat hierdie maand ook alweer daarmee is, en ons is in een weekse tyd in augustus, can you believe it? So, right, ek gaan vir jou speel Dewald Wasserval met elektrisiteit en daarna jou rekeninge betaal.
0: Dis

0: Kiss FM, nieuws.
1: Dit is altijd een goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 4 minuten, amper kies 5 minuten na 4. En is tijd voor jou nieuws op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

gaat tenslotte neer in nieuwsbulletin naar jouw handelsnis in geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is op R16,47. Die rand staat tegen die Britse pond op R21,97. Die rand verhandelt tegen die euro tegen R18,75. Die prijs van goud $4,056.74 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $99.79 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4. Hierdie nuusbulletin moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. De volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5 uur.

als ik je nog niet morgen zit, nee, is het een hartelijke goedemorgen. Jo, bij welkom bij Huis van het Samadijn, die Huis door het programma. Of wat je huis doet tot schijns voor 7 vanavond. Hier op die zender van Hartis FM, die radiostatie van ons dingen anders doen. Hier die programma wat uit de gewoonte ook herleid wordt op die zender van jouw statie en Riebeek Valley Radio tot schijns voor 7 vanavond. Natuurlijk het ons vanmorgen weer die moederprogramma, want er is donderdag tussen 5 en 6 namiddag is dit natuurlijk een rat. Die moederprogramma wat betrots moeilijk gemaakt wordt, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service tussen 5 en 6 namiddag.

Ons kijken of daar een probleem is. Als jij enige verkeersproblemen ervaart, daar waar jij jezelf bevindt, kan je dit voor ons rapporteren. Natuurlijk op ons webteiste. Of tenminste op ons WhatsApp-nummer. Je kent ons WhatsApp-nummer 0615112602. Kom, ons kijk het gauw vinnig in die verkeerssituatie. Wat aangaan op die paaie. Dus nou reeds net na 4, so ek ben net by die rechte bladsy uitkom. Dis die belangrike ding. Hier soms nou. Gauteng, die N12, oostelik afrit vanaf die R21 en 41 stilstaande voertuig op die N12 oos. Net na die afrit vanaf die R21. Dan die N1 Pretoria Hoofweg in een suidelike richting. Dis die afrit by New Road. Stilstaande voertuig daar op die N1 Suid. Net na die afrit by New Road. Die skouer van die pad is gesluit. Dan die N12 Gauteng West, afrit by R21, stilstaande voertuig op die N12 West, net voor die afrit by die R21. Ja, kom ons kyk hoe vinnig KwaZulu-Natal, daar is een incident gerapporteerd daar in KZN, op die N3 Noord, afrit vanaf Kaito Reach, Oasis Ruststop, is daar een incident gerapporteerd. Nie seker wat het behels nie, kan gevaarlik wees, kan minder gevaarlik wees, hy maar net voorzichtig daar, die linkerskouer van die pad is gesluit. Nog een incident op die N3 Suid, afrit vanaf Oomlaas, daar is ook een probleem, die incident is op die N3 Suid, by die afrit vanaf Oomlaas, die linkerskouer van die pad is gesluit.

0: Een zaterdag, goedemiddag en jou, bij welkom. Je zijn geschakeld bij Artis FM. Dingen anders gedaan worden. Wie de radio van stasie was dingen anders doen. Die tweede dankstap, 36 minuten na 4. Nou ja, toe. Kom eens kijken een beetje een verdagse woorddraai. Hoe werkt dit nou? Waar is al die mensen? Nou, neem deel alsjeblieft. Vanmiddagse woorddraai, 3 liedjes wat ik voor jou ga spelen. En die volgende 3 liedjes, de titel is daar een woord wat ooreenstemt. Diezelfde woord komt voor in die volgende 3 liedjes, de titel. Wat is die leidraad? Die hele wereld is vol daarvan. Die hele wereld is vol daarvan. Ek en jy bevind ons daarop, die meeste van die tijd. Dat is mijn leidraad. Die hele wereld is vol daarvan en ek en jy bevind onszelf baie daarop. Die meeste van die tijd. En nou die woord is vanmiddag ook deel van een ander woord. Dus die, als je die eerste liedje hoort, moet je nu niet van mij zeggen, oké, die woord is nou, verstaan je, dat is deel, een deelkie van die titel, of deel van die woord, is die woord waarin ik zoek, is die woord wat ik voor jou sê. Luister baie mooi. Ons gaan luisteren naar Saartjie, daarna André van Wijngaard, en liedje van Andries Vermeulen, 0615112602, kom eens kijken of jij weet wat die woord is waarin ik zoek vanmiddag. Wie zijn vingers is eerst op je knoppie, kom eens laat wij met vandaagse woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Ja, dus het is tijd om die winnaar bekend te maken van vandaag zijn voordraai. Er zitten drie deelnemers hier. Kom, ons kijken of vinnig waar is die WhatsApp dat ik ontvang het. In eerste plek vanmiddag Johan Smit van KwaZulu-Natal. Baie geluk, Johan. Je is in de eerste plek. Johan zegt die woord is pad. Je hebt hem al recht, Johan. Die tweede plek, Anton Clarence van Artibiespoort. Wel gedaan. Zij is ook in die call met die correcte woord. Nou, natuurlijk die paikie. Die pad. Die woord pad. En die derde plek het ons... hier al die pad van... ja, hij een goede vriend van ons. Johan Nagel. Waar is het nou? Johan Nagel. Eindelijk van KwaZulu... Nee, hij kwam eindelijk van... Abbezekte weer KwaZulu. Van Namibia af. Johan Nagel is van Namibia af. Maar hij kan hier thans in Kaapstad. Hij is een beetje daar in die rond beweeg. Johan, bye bye geluk. Jij is in die derde plek. Johan zegt die woord is pad. Dus ons drie deelnemers, wat allemaal correct is. Recht is. Nou gaan ons even een handelsbreek nemen. Een beetje muziek neem en weer een slag. Kijk, wat gaan op die paaien aan? Blij geskakel.
1: Het jy geweet, die menselijke brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om een gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kaarsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Achter die microgolf, ma.
4: Wacht. Los die sleutel en die handsak. Julle tweekies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breincellen wat focus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met examenstress en ek focus baie beter.
1: Immunedew Brain Food, by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landswyd. Immunedew Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.

Als jij nog zit te wonderen of je moet inschrijven voor die last school Brits winnen bike competitie, dan is het nu die tijd. Tijd hardloop uit, inschrijving sluit die 31 juli. En voor net R100 kan je die gelukkige winnaar wees van een splinternieuwe CF Moto 450 MT Avontuur motorfiets. En onthou, je hoeft glad niet in Brits te wonen. Je kan van enige plek in Zuid-Afrika jou kaartje koop en diezelfde kans staan om te winnen. Moet niet die ouwe wees wat op 1 augustus sê, ach, ik wou nog inschrijf niet. Spring zo nou op isbritsraffle.co.za, koop jou kaartje en dank is dat jij, want binnenkort met een splinternieuwe bike wegtrek. Laatst school Britse wenen bike competitie sluit die 31 juli. Moet niet dit misloop niet.

0: Is ook een schakel bij Zwart. Zometeen hier op je gunsteling radiostatie. Goedemiddag en jou, baie welkom als je zo pas ingeschakeld. Kom eens kijken of je wat te gaan aan op die paaien. Die verkeersverslag aan ons verschaft door iTraffic. Ja, dat is niet vanmiddag kunstenaar wat noodwendig verjaar nie. Ik zal wel gaan zeker maken, maar ja, nee, dat is niet vanmiddag verjaardag keerspel nie. Kom eens kijken of vinnig naar die situatie wat die verkeer aan betreft. Doordat jy ook die verkeer jou kant toe mag aanmeld en naar ons kant toe op 061-511-2602. As ons vinnig kyk naar die verkeer, niks ernstig op hierdie stadium aangemeld nie, ek wil nie gaan seker maak. Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, daar in die noordelike richting is een stilstaande voertuig op die N1 Noord, ry voorzichtig daar. Dan is ons omblaai, kyk dit gevindig in die ander provincies, KwaZulu-Natal, daar is niks daar dringend gerapporteer nie, in daar die omgeving nie, en miskien het gauw ook, kyk, daar is wel een ongeluk aangemeld op die N3 Noord, afrit van Pieter Brown Wisselaar, ry voorzichtig daar. In Kaapstad, net gevindig kyk wat gaan in die Kaap aan vanmiddag of daar enige probleem is wat ek onder jou aandag moet bring. Net tegenwoordig, hier is baie druk verkeer, dit moet ek aanmeld. Op die N1 ingaande, westelik afrit by Van Riebeekstraat, druk verkeer, die linkerbaan is tans gesluit. Geen ander ernstige probleme nie, hier is muziek, die klanke van Steve Hofmeyer en is waarmaker. Net daarna is dit tyd vir jou nuus.
1: Artis FM.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: CFM Nieuws.
1: Er is hartelijk een goedemiddag aan jullie. Ingeskakeld op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het was pas 5 uur en tijd voor jouw nieuws.

13 minuten over 5, huiswaarts aan het einde op jou gunsteling radio. Dit gaat nou tijd raak voor een rat, maar voordat ons kom bij jou motorprogram, eerst tijd voor jou streeks weer. Daarna neem ons een vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met, ik denk, eerst een stukje muziek wat ons dan gaan luister. En dan natuurlijk gaan ons oor wat Hanroo te sê het, ons motorjournalist hier in vandaagse program. Nou net dat die program in Rad wordt met trots moeilijk gemaakt door die Hatfieldburg Group, rated number 1 in service.

0: in hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
0: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: Wel, het was dan natuurlijk een andere daar ons moederjournalist hier op Artis FM. En ik begram een rat, wat ze bedacht een beetje gezels het, oor daar die interessante inlichting wat hij met ons gedeeld over die Jolly. En ik wil net zien dat die programma is opgenomen, als jij natuurlijk een kopie hiervan wil bekomen. Als ons een beetje muziek maak en dan daarna gaan ons gewoon een beetje kijken naar dit wat gebeurt thans bij die Hatfield Murray Group. Nieuws uit de stal uit. En ons gaan we kijken naar de webteisten. Ons gaan een beetje loeren naar de Facebookblad. Een beetje daarover met jou gezels. Zo blij gerust en geskakel. Is nog steeds bij inderdaad jouw motorprogram. Wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murray Group. Rated number one in service. Hier is CC Catch met Backseat of Your Cadillac. En dan net daarna het ons eniekie van Taylor Swift. Love Story.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Nou ja, Johan Nagel, vriend van mij, wat Johan Nagel is van Namibiese wereld. Pas met je boodschap gestuurd, hij is daar in Kaapstad. Hij keur daar bij jouw statische mensen. En alweer hoe is Groblaar een bykie. En dan wordt groeten gestuurd, al die pad van daar, maar ook van die kant af daar bij jullie, Johan Roos. Groete hier van Harties FM af. Jou stasie wat natuurlijk elke weekdag saamkeer op die senders van Harties FM tussen 4 en 7 vir die program Huiswaard Samadijn. Goeiemiddag, baie welkom. Lieflik, kom ons kyk gewoon vinnig net wat ons nou gaan doen is, ons gaan kyk na 'n paar kunstenaars het verjaar. Hier is een verjaarsdag keerspel, ek doen soms so een van elkeen. Paar kunstenaars wat vandag verjaar, jy geweet.

Van meneer naam van Lachner de Gok, verjaardag. Nou, kom eens kijken, ik wil gewoon voor jou kijken net, of ik zo'n beetje muziek van hem voor jou beschikbaar heb. Lachner de Gok, want vandaag natuurlijk verjaar. Een man wat nog steeds bedrijvig is op die muziekfront. Lachner de Gok. Excuse, ik ben net gezien. Ik heb zo'n klein beetje van een probleem hier om je rechte inlichting te krijgen. Maar ik ga het nou krijgen. Lachner de Gok. Wat vandaag natuurlijk verjaar. En kom eens kijken vinnig. Na Lachner de Gok, zijn loopbaan en leven. Dan ga ik je één liedje van Lachner speel zover. So

Maar gelukkig zijn we de ganse zanger en acteur Lochner de Konk van vandaag verjaardag. Nou, Lochner is 76 jaar uit vandaag. Lochner was te zien op televisie als een mede-aanbieder van die programma Willy Wally. Als ook een kijk in die pot. En als acteur was hij te zien in die film Pot vol Winter in 1992 eerder. Nou, hij heeft ook rollen gehad op televisie en programma's zoals Getrouwd met Rugby, Vijf Sterren in het Oosten en vele meer. Een zanger, of als zanger heeft hij bij opgetreden gezien samen met Richard van der Westhuizen. En het debuutalbum vrijgesteld omdat hij tussen treinen lag daar ook bekend als chef en het verschillende kookboeken geschreven, zowel als kinderboeken. Wel gedaan, Lochner, baie geluk. Dan, hier is nog iemand vandaag verjaar. Lise Beekman, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Lise Beekman, wat 52 jaar oud is vandaag. Ik ga kijken of ik van haar muziek ook kan spelen. Dag niet uitwendig voor 6 vanavond, niet, maar dag na 6. Maar ook vandaag die verjaarsdag van Lise Beekman. Baie geluk aan die Zuid-Afrikaanse actrice LZ Maarskalk. Verjaar vandaag, ze is 67 jaar oud. Want dat jaar was te zien in televisieproducties zoals die Vierde Kabinet, Zevende Laan, Toerings en ook vele rollen gehad. Vele andere rollen. Baie geluk, LZ. Ook baie geluk aan die Zuid-Afrikaanse sangeres en liedjeskrijver Amanda Strydom. Ik wonder of sy al in die hospitaal uit is. Ik weet, sy was laatst gehospitaliseerd, maar het baie beter gaan met haar. Amanda Strydom wat vandaag verjaar, sy is 70 jaar oud. En kom ons kijken of ons ook die loop van die aand van nou af aan tot net voor ik groet ook een van haar liedjes vir jou kan speel. Nee? Dis van ons kunstenaars. Kom ons val weg met die een van Lochner de Kok. Ek wil baie graag vir jou een van sy liedjes speel, so voordat ons natuurlijk nou kom by Niestijd. Lochner de Kok met Hartlam op jou gunsteling radio.

0: της FM. Νης.
1: Een aardige goede avond aan jou. Je is aan het schakelen op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het was zo pas 6 uur en het is tijd voor nieuws.

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Rai, rai, ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

Tijd om te kijken naar jouw belangrijkste sportzaken, sportnieuws van die dag. En dat is wat we elke donderdag gaan doen. In die tijd gaan we vinnig daarna kijken, sportnieuws ook kijken. Verkeer en dat type ding. Aangezien ons maar tussen 5 en 6 motorzaken praat. Maar net gaan vinnig om te kijken naar die belangrijkste nieuwszaken van die dag. Die rentekoers is onveranderd, dus goede nieuws. Die Reservebankse Monetaire Beleidscomité donderdag weer vergader en besluit om die rentekoers onveranderd op 7% te hou. Die prima uiteenkoers blijft dus ook voor nou onveranderd op 10,5. Vier leden van die comité was ten gunste daarvan dat die rentekoers onveranderd gehou wordt. Twee comitéleden het echter verkies dat die rentekoers met 25 basispunten verhoog wordt. Maar die goede nieuws is, dit is niet verhoog nie. Bye bye, dankie vir hierdie goede nieuws op hierdie betrokke donderdag.

0: is tijd voor kunstenaar Dries Spel. Vanavond de Afrikaanse kunstenaar, de Zuid-Afrikaanse kunstenaar. Ik heb eigenlijk geen bekendstelling nodig. Die allemaal kennen hem bij goed. Hij heeft al van ons komen kijken bij Arties FM. Een man wat geen chip op die schouder eraan is. Ik het zoeken stel. Hij is net om zelf bij goed en welgedaan. Ook Manny Jackson. Vanavond die muziek van Manny Jackson. We gaan niet veel praten over zijn leven niet. Net drie van zijn stukjes muziek voor je speel. Die bekendste in Julia, wat een van mijn groot gunstelingen is. Ons val weg met hom, dan ek begeer. En dan sluit ons af met Manny Jackson's liedje Tot Ziens Is Nooit Verniet. Vanavond se kunstenaar Drie Spel, die muziek van Manny Jackson. Geniet het samen met mij.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jij luister naar Harties FM. Die radiostasie waar ons dink...

0: Ja, als we komen dan aan het einde van nog een programma. Is waar het samen donderdag uitgaven op Zerg. Dat is amper 6:15. Ach man, 6:15 was het heel dit zo terug in tijd met mij. Nee, nee, dat is 6:15 amper. 6:44. En dat was die einde van vandaagse uitgave van Huiswaarts Samadijn. Nou, ik is morgen weer terug. Zelfde tijd, zelfde plek. 4:00 tot 7:00 Huiswaarts Samadijn op een vrijdag. Nou, morgen bericht is een 5:00 en 6:00 nieuwe vrijstellingsvrijdag. Nee, moet niet vergeten daarvan niet. Dan doen we dit weer. Maar dankjewel voor allemaal zijn samenkeren vandaag. Was lekker samen met jou. En ik hoop je het geniet. En al die mooie dingen wat daarmee samen gegaan het. Ik ga voor jou oorhandig aan Dewald. Hij komt 7:00 dan vat Dewald oor Dewald Murrits. Gaan voor ons pad langs brengen. Al die pad uit Pretoria uit. Die van 7:00 vanavond af. Blijf geschakeld voor dit. En dan, ja, hoop ik je gaan die avond genieten. Heerlijke nachtrust. Fantastische vrijdag voor jou. Krijg je morgenmiddag 4:00 weer voor je radio. Net aan die handelsbreek speel ons uit met Elvis Presley. All Shook Up in die 60er jaren. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye-bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Colin van Combi was famous for the global 1987 hit single Wonderful Life. So Wonderful Life, die song die was hier in Europa by ons bekend as Black. Sy stage naam is op volgens daai of saam met daai song is Black in Wonderful Life. So ja, ek het gesê Colin so dat hy nou nie te maklik maak nie en ek het gesê sings about the good life. So hierso is ons mystery liedjie Black met Wonderful Life. Geniet hom.

ooit gemaak het. Elke keer wat ek aan jou geraak het, elke woord wat uit my mond kom. Onthou, onthou, elke soen wat ek jou ooit gegee het, elke vyand wat ek ooit gekeer het, elke bietjie wat my hart tree. Onthou, onthou,

voor zal krijgen. Onbeschrijfelijk mooi als die schemer op die eertalm.

0: Was misschien zoals de story wat op Netflix stroom, maar die aan eindig op een hartzeer nood.
1: Ek hoor jy en jou man net op een eiland gaan woon.
2: Hy het bietjie put gekoin en nou leef julle die droom.
3: Kan iemand my sê hoe om aan te beweeg? Ek hou nog vas aan iets wat vat maar niks gee. Vir dat ek kan nie in die verlede leef, maar vir nou maak het nog seer.

0: Bach.
1: Maar waar is Billy?
2: Hij slaapt alweer.
3: Zit zachter door die gedief, dief, dief, dief.
4: Om het zakken toef, toef, wari, wari. Toef, toef, binnen aan mij. Toef, toef, geen mij bikkie.
5: Hier is jij nummer 1. Op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
4: Met de lekker.
5: Jouw stasie.

laat mij mooi verstaan. Ik hou mijn handen thuis aan mijn van je.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jij van mij? Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem, vloei jij dwars door mij.

bloed. Ben naar mij als jij. Jouw groet echo steeds aan mij. Oceane, hoor tot ek jou krijg.